De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Menno Dekker. Met Easy Listening.

need a coffee. Ja, Engel is nog langs geweest. En hij achterlangs de beesten werk. Pas op, want die zien machtig sterk. Laat ze oren waar hij bent. Elk beest je plekken kent. En dan met dat gevogen is het om de koffie.

0: huisdruis op stap gaan van je loon.
1: Broeder Dieleman en eerst de koffie, mijn idee. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Orsaya komt ook uit Nederlands, alleen ze zingt in het Engels. En het heet Love Can Change Your Life.

Speciaal voor jou bij Dekker Radio Easy, Alan Price. En Dekker Radio Easy wordt samengesteld door Paul van Waveren. En presentatie Menno Dekker. En we gaan naar Abdul Hassan. Nou, dat klinkt leuk. En zijn orkest. Arabian Affair. 1978 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen dan.

gaat door totdat hij tot stilstand komt. Abdul Hazan met zijn orkest. Arabian Affair. Uit 1979 was die. Nee, 78 zelfs. Ik kijk niet eens goed. Acapulco. Bebida Magica. Die moet ik ook nog even draaien strakjes. Maar we hebben eerst een Nederlandstalige voor je. Van Bram Vermeulen. Echt een zielig liedje. Pak je zakdoek maar vast. Dan kun je vast je handjes drogen. Het gaat over Pauline.

Mooi liedje, hè? Gerard Cox, hij is helaas niet meer onder ons sinds verleden jaar. Maar hij had dit soort leuke liedjes. En nou, die komen af en toe wel eens voorbij bij Dekker Radio Easy. En Paul van Waveren natuurlijk. Velofsky, die kennen we toch wel? Onderweg?

daar mag je niet doorheen praten. En dat doe ik dan ook niet. Bluff aan de kust. Wat hebben ze dat toch prachtig gedaan. Dekker Radio Easy deel 2. En Sergio Mendes en Brazil 77. En het geldt misschien ook voor ons eigen land. País Tropical. Want het is behoorlijk warm geweest de afgelopen tijd. 1971 hit van ze. Maar het slaat natuurlijk op Brazilië. Dat begrijp je wel, hè?

Mooi sfeertje zit er hier in. The Year of the Cat van Al Stewart. Leuk om weer eens te draaien. Bij Becker Radio Easy ben je. En ik heb een nieuwe klaarstaan. Die heet Slaap. Nou slaap ik nog niet, dus ik blijf nog even wakker. Voor Eva van Manen.

heb je geen zon, ik teken er een. Heb je geen moed, ik put er een. Heb je geen ster, ik pluk je er een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, voor een kus.

De groep heet Acapulco. En het nummer Bebida Magica. Of ook wel een magisch drankje. Ik heb er maar geen slokje van genomen, want dan sta ik niet voor de gevolgen in. Ouwe Gabber, dat is een Nederlandstalige en een hele leuke van Hugo Franks.

0: Hugo Franks was dat met Ouwe Gabber. Leuk hè? We zijn er doorheen. Ja, ik heb het weer met plezier gedaan samen met Paul van Waveren. En ik zeg graag tot de volgende Dekker Radio Easy maar weer.
1: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.
0: Heb je die? Tot de volgende keer maar weer.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

Weer een nieuw uur Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En de eerste was voor rekening van Janssen met een uitroepteken. Genadeloos heette dat. Dan nu wat nostalgie. Een nummer van Wil Ferdy, Het regent in de straten. En daarna de

het regent in mijn hart. Sinds jij me hebt verlaten, deelt alles in mijn smart. De regendruppels vallen met hun eentonig lied, als tranen duizendtallen.

Je hoorde Teddy Pendergrass met With You. Dan nu iets hedendaags, net verschenen van Guitar Jack Wargo. Het heet More Than You Know.

We naderen alweer het half uur en Rita Hovink neemt ons mee met Ik zou alles willen geven. En daarna het orkest van Percy Faith met een heel actuele song. De song From Moulin Rouge in Parijs, waar net de wieken van zijn afgebroken en weggewaaid. Ik hoop dat het weer gauw gerepareerd is.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: Easy listening. Dit uur Dekker Radio met deze drie.

0: Radio Dekker. Met Easy Listening.
1: Welkom terug in de Dekker Radio Easy Studio, waar we drie klaarstaan. Te weten, Cliff Richard and the Shadows, UB40 en aansluitend onze eigen Nederlandse Miss Montreal.

0: Dan nu romantiek bij Dekker Radio Easy. De Voortak. Onze poes en buurmanskater. Die hebben vaste verhouding. En de Stringalongs aansluitend met de Wheels.
1: Onze poes en buurmanskater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatst met mijn

Achter elkaar waren dat Lucille Starr met Sit Down and Write a Letter to Me. En daarna het orkest van Percy Faith met Elvira Madigan Theme. Françoise Hardy en een nummer uit 1988 nu. Dilettante.

En zo gaat dit uur Dekkerradio Easy weer snel voorbij, want we zijn alweer toe aan het laatste stukje. Bobby Haggart in A Sentimental Mood en daarna Kenny G met Heart and Soul. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende Dekkerradio Easy maar weer.

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

is weer zondag, dus tijd voor Good Morning Sunday met Simone. Welkom en leuk dat je er ook weer bij bent. Ik heb weer leuke muziek uitgezocht en zoals altijd voor ieder wat wils, dus altijd verrassend. It's Sunday again, so it's time for Good Morning Sunday with Simone. Welcome and so nice you are listening again. I have music for all of you, so it's always a surprise what you will hear. We gaan starten met een, ik draai eigenlijk nooit Nederlandstalige of Nederlandse artiesten. Haar echte naam is Dominique Rijpma van Hulst, beter bekend als Do. Hier is een nummer van Do met het nummer Heaven.

Je hoorde Alexander O'Neill met A Broken Heart. Alexander O'Neill is een Amerikaans R&B-zanger, liedschrijver en arrangeur en is al 30 jaar actief. En daarvoor Doe met het nummer Heaven, waarvan het origineel van Bryan Adams is. Nou, ik heb een verzoekje, dat hebben we niet zo heel veel. Ik heb dus een verzoekje van Jos uit Breda. En hij heeft een verzoekje gedaan en dat is van een Britse rockband. Met als veruit bekendste liedzanger, gitarist, songwriter Mark Krupfer. En waren tot 1995 actief. Hier zijn de Dire Straits met Walk of Life.

Yeah, dat was Frank Sinatra met het nummer My Kind of Town. En daarvoor de Dire Straits, een verzoekje voor Jos den Tenter uit Breda. Nou, we gaan nu even uptempo, want ik denk dat we nu wel een beetje wakker zijn. Dat wordt een nummer van een Franse DJ, dance- en popproducent. En je gaat luisteren naar een nummer van David Guetta samen met Kelly Rowland. En dat wordt When Love Takes Over. MUZIEK

0: Ja, je luisterde naar Key 4050 met het nummer Equinox. En het was de eerste versie uit 2018. We gaan terug in de tijd, want na deze bassen gaan we even wat rustiger. En we gaan een nummer draaien van een Amerikaanse jazzzangeres en actrice. En was dochter van de jazzzanger Nat King Cole. Dus we gaan terug in de tijd met What a Difference a Day Makes van Natalie Cole.
1: What a difference

Ja, we gingen terug in de tijd. En nu gaan we weer wat jongere muziek draaien. En dat wordt een nummer van een Britse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij is nog niet zo lang geleden overleden, namelijk in 2016. Hier komt China Girl van David Bowie.

0: Je hoorde S-Express. En voor de tweede keer is die uitgebracht in 1996. Dus twee keer uitgebracht. Nou, dat zegt genoeg. We zijn aangekomen bij de top 10. En de hit van de week is nu Robin Schulz en Dennis Lloyd. En ja, die staan nu in de hitlijsten in de top 10. En Schulz is een Duitse DJ en Lloyd is een Israëlische muzikant, producer, zanger, songwriter en een multi-instrumentalist. Hier is de top 10 hit van de week, Robin Schulz en Dennis Lloyd.
1: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning Sunday.

je hoorde Julien Clerc met Jean-Jean-Tin. We gaan verder met een Nederlandse zangeres. Sandra kreeg op 10-jarige leeftijd een zelfgemaakte gitaar. En ze begon onder meer met het nummer Hou je echt nog van mij? Rockin' Billy via de Jan Valk. Dus je gaat luisteren naar de nummer van, ze is helaas niet meer onder, Sandra Remer met La Golegala.

Je hoorde de zomerse klanken van een nummer van Sandra Remer. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat is dit originele remix van Giuseppe Ottaviani. En dus de Tune van de Week wordt een nummer van Alai en Filali Rosare.

op een zondagochtend, na een ontbijtje en een kopje koffie. Dit is Good Morning Sunday met Simone.

0: Wat hoort mijn oor? De eindtune is er alweer. Je hoorde net een nummer van de Four Tops, een Amerikaanse muziekgroep. En bestaat uit 4 leden en speelde rhythm en blues. En succesvol waren ze in de jaren 60, 70 en 80. Nou, het uur is alweer voorbij en ik hoop dat je weer genoten hebt van mijn uur muziek. Ik wens jullie een hele mooie dag en graag tot volgende week. En my listeners all over the world, this was my music hour for you this week. And I hope you enjoyed the show. And I hope you will listen next week again. I wish you a nice Sunday. Nou, we hebben nog één nummer te gaan. En dat wordt de nummer van Rolf Sanchez. En het nummer heet To Amore. Adios, mensen.
1: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone.

0: Luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
3: 2 uur lang neem ik je mee langs de mooiste paadjes van de Americana country en rootsmuziek. Ik trap het eerste uur direct stevig af met een uitstekend blokje van de Texaanse eigenzinnige cowboy Garrett T. Capps. We luisteren naar prachtig nieuw werk van het album van de maand van Brett Paisley. En we hebben een reeks sprankelende singles en Hollands talent voor je klaarstaan. Zet de radio wat harder, leun achterover en geniet van uur 1.

De eigenzinnige space cowboy Garrett T. Capps uit San Antonio brengt met zijn mengelmoes van country en Tex-Mex een geheel eigen geluid. Capps opende het blok met het swingende Bongo Joe, vervolgd met het feestelijke El Chief, samen met accordeonlegende Santiago Jiménez Jr. en sluit af met Home in San Antonio, met aan zijn zijde Paul Leary.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want Garrett T. Capps komt in september weer naar ons land voor een clubtour. Country-grootheid Brad Paisley brengt op zijn project Tacklebox Disc 1 niet eerder uitgebrachte schatten en bijzondere samenwerkingen uit. Op dit sprankelende duet slaat hij de handen ineen met Miranda Lambert. Het nummer ademt de klassieke 90s country vibe, met vlijmscherp gitaarwerk en meeslepende harmonieën. Een absolute hoogvlieger van het album, dat deze hele maand centraal staat.

Sheryl Crow brengt op haar nieuwste single Freedom Bus een krachtige maatschappijkritische boodschap, verpakt in een heerlijke rootsie meezinger. Ze krijgt hierbij hulp van opkomend folktalent Jesse Wallace, wat zorgt voor een dynamische vocale wisselwerking.

0: De original van deze week.
1: We gaan terug naar 1990 met de supergroep The Texas Tornadoes. Met in hun midden Doc Saam en Freddie Fender. Dit heerlijke Tex-Mex nummer met zijn aanstekelijke accordeonriffs werd een gigantische crossoverhit. De pijnlijk, eerlijke en humoristische tekst over twijfelende liefde staat nog altijd als een huis.

0: Het echtpaar Michael Trotter Jr. en Tania Blount, beter bekend als The War and Treaty, levert opnieuw een vocaal hoogstandje af. Hun unieke mix van soul, gospel en country raakt je recht in het hart. Dit emotionele nummer beschrijft de pijn van afscheid nemen op een manier die alleen zij kunnen overbrengen. Hun live energie en rauwe harmonieën maken dit tot een van de meest indrukwekkende singles van dit moment. It'll hurt me more than I'll hurt you.
1: Heet van de naald.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: De meervoudige Grammy-winnares Brandi Carlile, die al 2 decennia lang de Amerikanenwereld betovert met haar krachtige stem. What Can I Say is een prachtig intiem nummer afkomstig van haar doorbraakalbum. Het laat perfect horen hoe ze met minimale instrumentatie en maximale emotie een hele zaal stil kan krijgen.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele akoestische begeleiding accentueert de donkere bezwerende tekst.

In de categorie Made in Holland luisteren we naar de Nederlandse band Juneville, rond zanger Pieter van Vliet, afkomstig van het album Stormy Sea. De band staat bekend om hun weemoedige Americana en droevige aanpak. Sugarcoated Days is een prachtig opgebouwd nummer vol nostalgie. Een bewijs van de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de Nederlandse rootscene.

0: Ook Douwe Bob is van de partij met zijn persoonlijke single Note to Self, die hij onlangs tijdens optredens van de Zac Brown in de States mocht zingen. Douwe Bob heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een volwassen singer-songwriter met een voorliefde voor klassieke country en Americana.
1: I can still

We blijven nog even op Nederlandse bodem met de talentvolle singer-songwriter David van Kolwijk. Met Whisper Me a Wandering Song levert hij een dromerige akoestische folktrack af die uitnodigt tot mijmeren. Zijn warme stemgeluid en subtiele fingerpicking gitaarspel roepen beelden op van de uitgebreide

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De creatieve mix uit West Virginia. Sierra Ferrell betovert vriend en vijand met haar unieke mix van Gypsy Jazz, Bluegrass en Oldtime Country. Trying to Love You is een meeslepend nummer, waarin haar wendbare en unieke stemgeluid prachtig tot zijn recht komt. Met haar authentieke vintage sound weet ze traditionele genres een verfrissende, moderne boost te geven.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In Hell and Back horen we weer de typische Paisley humor, gecombineerd met vlijmscherpe woordspelingen en duizelingwekkend gitaarwerk. Het is een uptempo country rocker die laat horen dat Brett na al die jaren nog niets van zijn scherpte en plezier in het muzikante bestaan is verloren.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met een prachtige samenwerking tussen harmoniegiganten Little Big Town en country pop koningin Kelsey Ballerini. Hun stemmen smelten naadloos samen in deze weemoedige ode aan de laatste ronde in de bar. De gelaagde vocalen en meeslepende melodie zorgen voor een perfecte afsluiting van dit eerste deel. Een schitterend rustpunt voordat we naar het tweede uur gaan.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

tape, keep it. Free Music Radio. NL. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts trapte het tweede uur af met de heerlijke opzwepende single I Wanna Be Bad. Butts staat bekend om haar scherpe teksten, theatrale zangstijl en ongezouten country-uitstraling. Het nummer is een humoristische en energieke ode aan het losbreken van de sociale verwachtingen. Een perfecte, pittige opener van dit tweede uur.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Brandy Carlile met Dying Day. Het nummer laat haar kenmerkende mix van folk rock, vurige passie en virtuose zang horen. De opbouw van ingetogen verlangen naar een krachtige muzikale uitbarsting toont haar klasse als performer. This Time Tomorrow, de tweede song, leunt op niets meer dan akoestische gitaar en die befaamde driestemmige harmonieën van Carlile met haar vaste bandleden Tim en Phil Henserode. Ingetogen en juist daardoor overweldigend.

Ook in het tweede uur aandacht voor het album van de maand Tacklebox Disc No. 1 van Brad Paisley. Out of the Picture is een prachtige traditioneel klinkende country ballad waarin Paisley's emotionele zang en meesterlijke pedal steel accenten centraal staan. Het nummer bewijst dat Brad na snelle gitaarsolo's en humoristische teksten ook de kunst van het klassieke, weemoedige liefdesverdriet onder controle heeft.

0: De folkrockband Good Night Texas neemt ons op hun single Argentina Goodbye For Now mee op een muzikale vliegreis. Met hun rauwe storytelling aanpak en stampende banjo en gitaarriffs weten ze altijd een bijzondere sfeer neer te zetten. Het nummer vertelt het verhaal van afscheid nemen en verre reizen met een heerlijk gedreven ritme.
1: The last

0: Roots-icoon Steve Earle en de legendarische Mexicaans-Amerikaanse band Los Lobos slaan de handen ineen op het betoverende Volver a Celaya. De combinatie van Earls geruisstem met de rijke Tex-Mex-instrumentatie van Los Lobos is een schot in de roos. Het nummer ademt grensland nostalgie en brengt het beste van twee muzikale werelden samen.
1: Fresh New Country.

In het eerste uur horen we het origineel van de Texas Tornado's. En nu serveert de in Madrid gevestigde internationale band Track Dogs hun verfrissende cover van Who Were You Thinking Of. Met hun unieke bezetting van trompet, banjo, cajon en gitaar geven ze een heerlijk akoestisch Americana folk swing aan dit bekende nummer. Een geweldige reactie op de original van de week.

Singer-songwriter Margot Stilker is een van de meest bejubelde stemmen in de huidige indie country scene. Op Little White Cross laat ze haar uitzonderlijke talent voor observerende teksten en meeslepende melodieën horen. Haar ontspannen, maar doorleefde zangstijl en de subtiele instrumentatie maken dit nummer tot een pareltje.

In het songwriterblok eren we de legendarische Sonny Throckmorton. Een van de meest succesvolle country pen en vruchten uit de Nashville geschiedenis, die meer dan 1000 nummers liet opnemen. We luisteren naar 3 van zijn iconische songs, vertolkt door anderen. T. Graham Brown zingt het weemoedige middle-aged crazy. De killer, Jerry Lee Lewis, schittert op I Wish I Was 18 Again. En de Oak Ridge Boys sluiten af met een prachtige harmonie op I Wish You Could Have Turned My Head.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Throckmorton werd opgenomen door de Nashville Songwriters Hall of Fame, nadat hij in de late jaren 70 op een gegeven moment maar liefst 15 songs tegelijkertijd in de country charts had staan. De uit Oostenrijk afkomstige Christa Farek brengt met haar single Whenever You Need Me een hartverwarmende roots ballad. Haar zuivere, warme stem en de gelaagde akoestische begeleiding zorgen voor een intieme luisterervaring. Het nummer straalt troost en loyaliteit uit en bewijst dat Farek een artiest is met een groot gevoel voor melodie en gevoel.

In de spotlight staat de eigenzinnige Amerikanen koningin Elizabeth Cook met muziek van haar gloednieuwe 8e studioalbum Great Television, geproduceerd door Shooter Jennings. We luisteren naar haar verrassende Country Fight cover van de Rolling Stones klassieker 19th Nervous Breakdown en het sfeervolle titelgeïnspireerde openingsnummer Sunset Promenade. Cook blijft verrassen met haar scherpe humor en maatschappijkritische verhalen.

Ik sluit deze aflevering af in stijl met Austin, Legende, Monte Warden en de Wagoneers en de titeltrack van hun album Doghouse Flowers. Warden staat bekend om zijn vlijmscherpe songwriting en traditionele honky-tonk sound. Het nummer bezingt op droogkomische wijze de bloemen die je koopt als je weer eens in de problemen zit bij je geliefde. Een waardige, swingende afsluiter. We hebben genoten van 2 uur lang de allerbeste Americana country en rootsmuziek. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Jouw Hit Radio. Free Music Radio. Gezellig.
1: Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
3: Internationaal.
5: 1974.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Een goede dag, hier zijn we weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Ja, normaal zeg ik altijd uit de jaren 60, 70, 80. Maar vandaag doen we alleen muziek uit de Veronica Top 40 van het jaar 1974. Van 31 augustus, de laatste uitzenddag vanaf de Noordernij. Vandaar door de show heen heel veel jingeltjes van de diverse zeezenders. Misschien nog wel een fragmentje hier en daar. Ik weet het nog niet. Moet ik even bekijken. Dat zien we dus wel. Natuurlijk ook de laatste uitzenddag van de Radio Noordzee. Toen de tijd op die zaterdag om 8 uur 's avonds was het gebeurd. Atlantis was er ook mee gestopt. Gelukkig gingen er twee door. Mia Miko en Radio Caroline vanaf het zendschip de Mia Miko. Waar begonnen we nou mee? Met eentje een mooie van Paul da Vinci. Your Baby and Your Baby. Een mooie nummer 5 in die top 40. De 4 weken in de lijst en gestegen van 9 naar 5. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Goed, dit is de Gouden Oude Show. Met de muziek is uit de top 40. Van nummer 5 gaan we nummer 4 draaien. Rocket van de formatie Mutt. Luisteraars, veel plezier met de muziek uit 1974.
6: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
7: Now this here is the story of Abigail Rocket.

gezakt toen de tijd in de Veronica Top 40 van 2 naar 4. 5 weken in de lijst met de Rocket, de Formatie Mat. Ja, die kennen we ook nog wel van de Dynamite en de Tiger Vit. Heerlijke muziek uit 1974 ter herinnering aan de zeezenders. Maar heel af en toe doen we ook wel een uitstapje naar andere muziekjes van zeezenders. Maar het meeste zal zijn van de Top 40. Rocket was dit van de Formatie Mat.

0: En dat is de ring van de Mira Mico Boys, dames en heren. Hier in die gouden oude show, deeltje 1. Het is augustus 74, dat doen we net alsof. De Mira Mico Boys met de Mira Mico strijdlied. Dat was toen de tijd al iets eerder in de jaren 70. Maar leuk om nog een keertje te beluisteren hier in het programma in die gouden oude show.
1: Radio Atlante. This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the emergency of Genie, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis. Good music. Stay tuned.

muziek uit 1974. Deze van Eric Clapton, nummer 19, nieuw in de top 40 toen tijd. Op die 31 augustus 1974 met I Shot the Sheriff.

0: Er is alweer 9 weken in die Veronica top 40 en gezakt deze week naar nummer 18 van 7 naar, oh, naar 16. Zelfs 7 naar 16. Oh, misschien moet ik een nieuwe bril. De top 40 van het jaar 1974, 31 augustus. Het afscheid van Veronica, Noordzee en natuurlijk ook Atlantis.
1: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.

Dat is een opname van Nico Haak samen met zijn paniekzaaiers in die top 40 op 31 augustus, nummer 15. Gezakt van 11 naar 15 in de 8e week van de notering. De Gouden Oude Show, daar ben je mee verbonden en wij doen een beetje een herinnering aan 31 augustus van het jaar 1974. De reclames. Ik heb een hele beroemde reclame van Veronica gevonden, maar hij is niet meer van toepassing en heeft slechts een historische waarde. Let maar op deze reclame.

0: Zwijde en Nappa mantels, Zwijde en Nappa trenchcoats, Zwijde en Nappa jacks, Zwijde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam. Berdy!
1: Noerdy! Let op, Noerdy nu ook in Nederland. Let op Noerdy, want dat is het. Noerdy!
2: Is dit zeker pasjes geopend?
3: Ja, sinds een paar weken. Zegt u het maar.
2: Doe mij maar een broodje kaas. Nee, wat zeg ik nou? Ros, doe maar ros.
3: Geen kaas, nee, ros.
2: Geen ham, geen kaas, maar ros.
4: Een broodje ros, tussen 12 en 2.

maken ze een enorme stipnotering in de Veronica Top 40 van 21 naar 8. In de tweede week notering, ik heb het over Albert Hammond, de man van I Don't Wanna Die. Dat is deze dus, en dan kwam het Train. En It Never Rains in Southern California. Een mooie plaat is dit van Albert Hammond, een dikke hit toen de tijd. Op die 31 augustus alweer van het jaar 1974.

0: eerste proefuitzendingen tot de vorming van het populairste radiostation. Reportages van het leven aan boord van de Mebo 2 en de studio's van Radio Noordzee. En exclusieve foto's van de brand aan boord van de Mebo en de actie Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Bestel het Radio Noordzee fotoboek als volgt. Stop 10 gulden in een envelop plus duidelijke vermelding van je naam en adres. Richt deze envelop aan Muziekparade, postbus 338 in Bussum. En vermeld duidelijk in de linkerbovenhoek Radio Noordzee's fotoboek. Bestel het nu nog. Straks is het te laat.
1: Al zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: De heer Godens deelde mee dat de KVP-fractie ten aanzien van een
3: mogelijke
4: als de duizend grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
5: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
4: 220, want er is meer.

0: praten, dat willen we van zeezenders. Het zou deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: om nu zo dat te willen van zeezenders.
2: De deur met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee. En gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Want er is meer dan een sterveling.
3: Dan een sterveling.
4: Meteen op het eerste gezicht.
5: Dat is toch hele mooie of niet? Soms Jan van Veen was dat met meer van Radio Noordzee Internationaal.
6: Aanstaande woensdag namiddag om 14:00 is er een publieke verkoping van de inboedel van de Miamigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen, zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bokkenbroek. Alles moet weg. Aanstaande woensdagmiddag om 14:00 in Playa de Aro.
7: More music on 259.
8: Mi amigos lieveling.
7: It's mi amigo time on 259.
5: Het was een lieveling op Mi Amigo Internationaal week 22 in juni van het jaar 1974. En op 31 augustus 1974, nummer 8 in de top 40. Gezakt van 5 naar 9. Ja, ik heb het over de Roberts met Sugar Baby Love.

0: Nummer 9 toen het heet in de top 40, inderdaad gezakt van 5 naar 8, 12 weken in de lijst. En het was een oude Miermico's lieveling op week 22, 1 juni van het jaar 1974.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje.

0: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
5: Gaat het toen op in het programma The Day the Music Died in 1977 vanaf het strand van Scheveningen met deze plaat. Ja, dit is een beetje anders gemixt, hè? Wel leuk moet ik zeggen. Trinity was dit met We Love the Pirate Stations.
6: Van deze top 40 ligt een kleurig exemplaar kant en klaar bij je platenhandelaar.
7: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
5: Gestegen in de Veronica Top 40 van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Hier sind Sundi und Bert.

Nummer 21 in de top 40 toen de tijd op 31 augustus 74. Van 23 naar 21, 3 weken in de lijst. Oh, ik heb het over een leuke plaat van Cindy Huberton, Abend aan Abend.

0: Cole.
1: If You Go Away, dat was er een van Terry Dix. Nummer 29 in de top 40.
0: If You Go Away.
1: Gezakt van 18 naar 29. 8 weken alweer in die top 40. 1, 2, 3.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen, neem dan mij met je mee.

Dat was dan de laatste in het eerste gedeelte van de show ter nagedachtenis van 31 augustus 1974. Veronica Verheesterjacht met vader Abraham, Jacques van der Erp en de Makkers. We doen de muziek uit 1974, de top 40, tot strakjes in het tweede gedeelte.

0: hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de muziek is uit 1974, nummer 8 in de top 40. Inderdaad, gezakt van 6 naar 8 en alweer 8 weken in de lijst. Jack Jersey met Papa. Papa was een poor man.
1: Nieuws over het Atlantisch Drive In Show. Voor boekingen en informatie bel 050 71 31 52, oftewel 031 24 34 64.
2: Luc brengt u van uw stuk.

Dat blijft toch een hele prachtige tune, of niet? Zoals deze van de formatie The Shadows. De tune van de Radio Atlantis. De muziek ook uit 1974 ter herinnering, ter nagedachtenis aan de zeezenders van toen.

0: Radio Veronica met het nieuws.
1: Nummer 7 in de top 40 op 31 augustus 1974. Gestegen van 10 naar 7, 6 weken in de lijst. Hier zijn de Sweets.

0: de Gouden Oude Show. Als je net bent overgestemd, heb ik welkom. Als je denkt, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Ja, we doen 1974, dames en heren. 31 augustus 1974, het einde van de zeezenders van toen. Veronica, Noordzee en Radio Atlantis natuurlijk, ja.
1: Mi amigo, wauw, de laatste, de beste.
2: Mi amigo,
3: die 1-9.
4: Niets houdt hem tegen.
0: Gelukkig gingen hun door, hè? Mi amigo ging door en Radio Caroline. Door naar de top 40, of terug naar de top 40. De 10e plaats gestegen van 12, Tennessee.

0: Dit is de top 40 van het jaar 1974 op 31 augustus. Gestegen van 12 naar 10, 3 weken in de lijst. De formatie 10cc met de Wall Street Shuffle.
1: Lid zijn van de Veronica Omroepvereniging betekent erbij te horen. 5 gulden overmaken op giro nummer 24-00-24. 24-00-24. 24-00-24.

de stipnotering in de Veronica Top 40 gestegen van 24 naar 14. Twee weken in de lijst 8. Die mooie plaat, die trieste plaat van Peter Koelewijn. Hier is hij nog een keer met Veronica Sorry.

0: was een mooi of niet, soms deze van de formatie De Roberts, genoteerd in de top 40 met Tonight. Dit is ook leuk, dit.
1: Komend weekend gaat het Datsun Radio Noordzee Wezenteam op Zandvoort weer de Datsun prestaties in het dagelijkse verkeer bevestigen. De brullende 240 Z-wagens van Rob Jansen en Hans Ernst en de scheurende 1000 Cherry groep 2 uitvoering van Theo Cox laten in de trainingsbasis op zaterdag 28 en bij de Grand Prix op zondag 29 juli zien dat Datsun mede dankzij Castrol-olie, Dunlop grondplakkerbanden en Perodo brake linings ook op de rem

0: Zandvoort, 28 en 29 juli.
1: Vanaf ongeveer 4 uur arriveren er tot 6 uur toe ladingen cadeaus, waaronder Lifehide rolvegers,
2: Parker vulpennen,
1: zandvikgereedschap,
2: plasticant bouwdozen,
1: honderden smikkeltickets voor je gratis diners bij McDonald's,
2: Toef Hand & Body Farm,
1: cadeaus van Veestoom en Bouwknecht,
2: honderden goudhaantjes van Herman Kramer,
1: Radio Noordzee posters en t-shirts
2: en vele andere artikelen van bekende Noordzee adverteerders. Kom morgen ook naar de Dr. Ladykade in Scheveningen en de kans is groot dat ook u zo'n leuk afscheidscadeau krijgt. Of vaar gratis mee naar de Mebo 2.
3: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
4: Blijven staan op nummer 32 in de top 40 van 31 augustus 1974, Freddy Breck.

Dat is, waren zeer schöne Schallplatte, oder nicht? Ja, die zonde ik in de Schlagerparade hier bij de Gouden Oude Show met de top 40 van het jaar 1974.

Vaar met ons mee op de muzikale golven van Radio Mi Amigo. Iedere dag een scheepslading muziek op 319 meter middengolf.

Dat is toch mooi, wij deden de live opname van Paul McCartney, die hebben we gehoord. Maar het is eigenlijk de formatie Wings, gezakt van 27 naar 39, 10 weken in de Radio Veronica Top 40, op die 31 augustus van het jaar 1974.

Die mag zeker niet ontbreken, de herkenningstune van de Radio Caroline. Van de Fortunes. Je kan nog steeds het schip bezoeken in de Blackwater Rivers. Dan kan je bezoeken de Ross Revenge, het schip van Caroline van tegenwoordig. Kan ik iedereen aanbevelen? Ik heb het zelf ook gedaan.

Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: Power to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. Ik werd de aanvraag van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weten de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daartegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150 17538. De Veronica Omroeporganisatie, Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150 17538.
2: Ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

Jij bent het mooiste schip dat ik ken. Dat ligt op de Noordzee, Noordzee, Noordzee. Zo'n 6 mijl uit de kust ongeveer.

Radio Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

0: De top 40.
1: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
2: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

Met stip nummer 1 blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35, die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de Middengolf op Radio Veronica de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten en Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk 1 troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars, mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40, dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.

dat moet het dan helaas zijn. De speciale uitzending van de Gouden Oude Show ter nagedachtenis, ter herinnering aan 31 augustus 1974, het einde van de zeezenders Veronica, Noordzee en Atlantis. En gelukkig gingen er toen de tijd twee door. Het zit er weer op. Ik zou zeggen dank voor het luisteren naar deze speciale uitzending. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten. En wat mij betreft tot de volgende keer bij weer een normale uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Luister het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, Let Your Love Flow. Een hele mooie hit van de Bellamy Brothers. Een hit uit de mooie jaren 70. Ja, we blijven in de 70s. Mooie disco muziek van Earth, Wind & Fire. September.

ja, de unieke klanken van Earth, Wind and Fire. Het was destijds een zeer bescheiden hit. Maar natuurlijk later een van de bekende dansnummers geworden uit de 70s. Ja, jaren 70, de tijd dat ik zelf kennis heb gemaakt met de popmuziek. En ook met radio maken. Ik had toen een zogenaamde piratenzender. En ik maakte mijn muziekprogramma's vanaf mijn slaapkamer met twee platenspelletjes en een mengpaneeltje. Ja, van disco gaan we naar lekkere, ja, wat is het, rockmuziek. Van Toto, een mooie grote hit, Hold the Line.

Ja, prachtige muziek van Toto. Dat was Hold the Line. Ja, fijn dat je luistert naar Old Time Hits. Een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 70.

ja, disco-muziek van erg lang geleden. Het waren de Emotions met Best of My Love. Ja, als je nou denkt, wat draait die DJ nou? Erg oude muziek. Nou, dat klopt. Ik ben een oude DJ, dus die draait ook oude muziek. Maar ik zal je zeggen, het kan nog verder terug in de tijd. 1961, Paul Enka met Dance On Little Girl.

Ja, dat was het oudste plaatje van deze opname. Dat was Neil Sedaka met O'Carroll, een hit uit 1960. En gaan we even wat lekkere zomerse muziek draaien. Het is een Spaans nummer, iets wat ik niet zo heel vaak draai. Julio Iglesias.

Ja, dat was Kenny Rogers met Coward of the Country. En we blijven even in de lekkere country muziek. Een mooi rustig nummer van Willie Nelson, Always on My Mind.

0: goodbye. All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.
1: Ik was klein en ons tuintje was de wereld.

Ja, een van de mooie nummers die Rob de Nijs heeft nagelaten. Is nooit een grote hit geweest, maar wel een van zijn mooiste nummers wat mij betreft. Tegen beter win is de titel. Tegen beter weten in. En ik heb nog een mooi Nederlandstalig nummer klaarstaan. Dit keer een duet van Ruud Chakot en Paul de Leeuw. Blijf bij mij.

Ja, dat was Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. Ja, we zijn weer bijna door het programma All-Time Hits. All-Time Hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met nu. En dan voornamelijk de hits vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de Zero's. All-Time Hits wekelijks te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ik heb nog twee mooie hits klaarstaan. Ik zou zeggen, bedankt u voor het luisteren en wellicht tot volgende week. Bye bye.

Van Morrison was dat nog een keertje. Dit keer met de Brown Eyed Girl. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Muziekpaleis. En ook het komende uur heb ik heel wat leuke muziek voor jou in petto.

Ze waren jong en ze waren verliefd, maar ondertussen is dat ook heel wat jaartjes geleden. Uit de jaren 70 afkomstig, de Internationals en Young and in Love. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 23 augustus van het jaar 79. De vulkaan de Vesuvius begon toen te rommelen. Een uitbarsting zou volgen en de stad Pompeji zou worden verwoest.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: Medium Build was dat en de Home Depot. Zijn allereerste muziek bracht hij uit in 2016 en zijn grootste hit tot nu toe had hij in 2023. Dat was met de single Friend for Life, een single die hij uitbracht samen met Ex-Ambassadors.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar de Sir Douglas Quintet, de Pet Shop Boys en Dr. Hook. Maar nu eerst Udo.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

0: Zomer in je hart. Nu kan het nog. Over een maandje is de zomer alweer voorbij. Udo, die zong erover. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die wijze spreuk is afkomstig van Georges Bernanos. Het verschil tussen een optimist en een pessimist is dat de eerste een gelukkig idioot is en de tweede een bedroefde idioot.
1: I'm

0: Dat kwam uit de tv-serie The Partridge Family. David Cassidy, tezamen met de rest van de Partridge Family, was dat. And I think I love you.
1: Muziek voor iedereen. Het muziek.

Garland Jeffries was dat. Hij brak door in 1980 met zijn eerste single, The Matador. In 1991 scoorde hij pas zijn tweede single en dat was deze, Heel Heel Rock'n'Roll. St. Douglas Quintet.

Ze hadden nog een hitje dat heette Dynamite Woman, maar dat kent niemand meer. Deze nog wel. De Sir Douglas Quintet was dat en Mendocino. Een man uit Noorwegen die heeft een klacht ingediend tegen het bedrijf achter ChatGPT nadat de chatbot hem onterecht had beschuldigd van moord op zijn twee kinderen. De man vroeg aan de chatbot naar informatie over zichzelf en tot zijn schrik las hij een reactie waarin werd beweerd dat hij zijn eigen zoons had omgebracht. Daarop diende de Noor een klacht in tegen het bedrijf. Het bedrijf erkent dat chatbots soms onjuiste informatie kan genereren.

Dit was destijds lang geleden hun tweede hitsingle. De formatie The Pet Shop Boys was dat en In Suburbia. Nu wat rustige muziek afkomstig van Maan. Lief zoals je bent.

Ze kan een heleboel lawaai maken, deze dame. Lady Gaga was dat en Mary the Night. Daarvoor kon je nog luisteren naar Maan, lief zoals je bent.

Ze waren afkomstig uit Spanje en dit was de enige hit die ze hier ooit scoorden. Santa Barbara was dat en Charlie. En deze plaat die kent iedereen ongetwijfeld wel, denk ik. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Zwijgzaam en toch opvallend. Baby makes her blue jeans talk, dat was Dr. Hook.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Engeland eet men per week ongeveer 22 miljoen kilo patatfriet.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven

0: Ze kwamen uit Los Angeles en ze kenden elkaar van school. En deze plaat stamde trouwens uit 2004. Maroon 5 was dat en de Sunday Morning.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: Terug naar de jaren 60 gingen we te samen met de 1910 Foodcom Company. Simon Says.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Bobby G van Bucksviss. Die wordt 73.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige van de...

stokheet kunnen worden. Die stonden, ja, die stonden grond voor Mel en Kim. En ze hebben grote hits gehad, laten we eerlijk wijzen. Mel en Kim showing out, Get Further the Weekend. 7-inch versie, oftewel het single versietje. Welkom bij de Groovyard. Lekkere dance classics de komende 2 uur.

Bunneken, Self Control. Maar Raf deed het nog een klein beetje over, dat hoor je wel. Edwin Starr daar weer voor met Contact. En een beetje funky music, vind je niet? Ja, zeker. Straks een lekker commerciële plaat van René en Angela. En Save Your Love. Maar eerst, Ara! En Send Your Love. Save Your Love? Send Your Love? Oh, The Groove Yard.

is er nog, Boogiemannen. Ja, Casey en de Sunshine Band, die zongen erover. Guit, die geen opmerking, dacht ik ook. Derek B, Get Down, zo met hem is Alan Berry en Tell Me The Reason, Italo Disco. En nog veel, veel meer, Paul Lawrence, ook nog Intrigue. Goh, wat een heerlijke dance classics. Lekker.

sampletjes en dingetjes en allemaal, oh ja, Get Down, dat is van Formation. Van Mason & Crew en de Bounce, Roll, Skate heb je ook al gehad. Gebruikt ook heel veel in die rapplaten. Derek B, Get Down was het. En Alan Berry hoorde je daar weer voor met Tell Me The Reason.

ook zo'n plaat uit een ver verleden. Even tellen, even rekenen. 44 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Kun je daar gaan? 1982. Ga maar naar terug. Dayton en Meet the Man in the Groove Yard.

0: unlimited dance classics from the 80s.
1: De allerlaatste die ik voor je kan laten, back and forth, van achter naar voren, van links naar rechts. Ja, dat deden vroeger in de discotheek. Nee, serieus, als hij zijn plaat gedraaid werd, dan gingen we op de grond zitten en gingen we zitten roeien. Ja, echt niet te gewoon, te dansen. Normaal dans je op het dansstoel, nee, back and forth. Daar heb je op. Cameo is dit, als laatste in de Grooveyard. Ik had je lekker naar je zin gehad. Keep on dancing in goede gezondheid. Bedankt voor het luisteren.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Je luistert naar het eerste uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu even geen slap gauwhoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu geen slapgouwe hoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger?
3: Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Zo, dat was een tik. Hé, hey, bijzonder goeiedag. Ja, er stond nog iets uit en ik zet dat aan en je hoort een hele harde tok. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het Polygoon Journaal in de 2e uur, de top 3 uit een vervlogen jaar. En als ik dat goed zeg, 20 februari 1966. Maar ik weet het niet helemaal zeker, dat dacht ik dat dat zo was. Dat gaan we in de 2e uur zien. We begonnen het eerste uur met een plaat van de Rigueras en Vamos a la Playa. Plaat uit 1983 voor deze Italiaanse muziekduo. Opgericht in 1981. De naam is ontstaan door een Braziliansering van de achternaam Ricky. Er werd vervolgens als fictieve achternaam voor het duo gekozen. Het duo werd bekend vooral in 1983 met de Spaanstalige discoliedjes. Onder andere Tango Dinero, oftewel Ik heb geen geld. En deze die we net draaiden, Vamos a la Playa, laten we naar het strand gaan. Het strand. Ja, laten we het daar eens over hebben. Al die zandkorrels tussen je tenen en in je eten, je brood en je drinken en weet ik veel wat. Nou, dan weet je al hoe ik over strand denk. Nee, mij zal je daar niet zo gauw zien. Ja, in de winter een leuke strandwandeling maken. Maar om daar nou te gaan liggen, nee. Wat hebben we allemaal meegenomen? Nou, onder andere Status Quo, Mungo Jerry. Zometeen het goede doel. En nog veel en veel meer. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Ah, deze kennen we nog wel. Plaat uit 1967. 10 weken stond ze erin. Hoogste notering nummer 5. Dit zijn de Supremes.

Hoorde de Supremes en The Happening. Dat kwam binnen op 29 april 1967. Yeah, zoals eerder al gezegd, 10 weken stond ze in de hoogste noteren nummer 5. Het is een single van de belangrijkste meidengroepen van Motown. The Supremes dus. Het was de titel muziek van de gelijknamige film en geschreven door Holland. Dozier Holland. In samenwerking met de muziekproductie van de film Frank Duval. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het er leeft op jouw radio. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de Muziek Express. The Happening was trouwens de laatste single van de Supremes uit de reeks van 4. Die de nummer 1 positie haalde. De andere 3 waren You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging, Hanging On. And Love Is Here and Now You're Gone. Ja. Volle plaat zo meteen. Het Goede Doel met Gijzelaar. Dat is natuurlijk een Nederlandse talige popgroep uit Utrecht. Ja, daar komen ze oorspronkelijk vandaan. Maar we gaan eerst even naar een dame die helaas niet meer onder ons is. 14 december 2011 overleed ze in Vidor aan kanker. Hij is een Amerikaanse countryzangeres. Ze bereikte tussen 1969 en 1977 5 keer de top 10 van de country music hitlijsten. Met als grote hit deze. Dit is Billy Joe.

Leuk hè, zo'n riffje. Ja. De Het Goede Doel en Gijzelaar. De Muziek Express luistert hier 2 uur lang hier op jouw favoriete radiostation. En Het Goede Doel werd in 1979 opgericht door Henk Temming en Sander van Herk. Later dat jaar kwam Henk Westbroek erbij door zijn jeugdvriend Temmy. Of Temming als zanger bijgehaald. Ja, verschillende bandwijzigingen verscheen in 1982 de eerste single In het Leven. Het nummer kwam niet verder dan een tipnotering. De stemmen van dat jaar bereikte de single Gijzelaar de hitlijst. Die extra publiciteit kreeg doordat de omroep Tros op de radiozender Hilversum 3, wat nu 3FM is, verklaarde dit nummer te gaan boycotten. Ja. Nou, het nummer kreeg evenals In het Leven een plaats op het debuutalbum België. Leuke muziek, zei ik al, uit de vervlogen jaren. De jaren 60, 70 en 80. Je hoort het hier. Zometeen, even kijken hoor. Status Quo met In the Army Now uit 1986. Maar eerst naar een Engelse popgroep die vooral begin jaren 70 succes had. Hierna zijn ze nog een aantal jaren actief geweest met een steeds veranderde bezetting. Ze zijn vooral bekend door hun hits In the Summertime, Lady Rose en All Right, All Right, All Right. Nou, All Right, daar is hij dan. Dit is Bunker Jerry uit 73. Hey, blijf erbij. De Muziek Express op jouw radiostation.

De Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie-woogie-stijl. Ja, de klassieke bezetting ook wel Frantic Four genoemd. Hij bestond enigszins uit oprichters Alan Lancaster, Francis Rossi. En anderzijds Rick Parfitt en John Goglen. De formatie Status Quo heeft meer dan 60 hits in Engeland behaald. Meer dan welke andere rockband dan ook. En 22 singles bereikten de top 10 in Engeland. Ja. Het nummer In the Army Now is een lied van de Nederlandse zangduo Bolland op Bolland. Wereldwijd is het lied echter het meest bekend geworden door de coverversie van Status Quo. De originele versie van Bolland op Bolland werd in 1981 uitgebracht en was... Ja, behalve in Nederland ook in Scandinavië een succes. In Noorwegen en Finland haalde het lied daar de eerste plaats in de hitlijsten. Al dus Bolland op Bolland. Status Quo in the Army Now, de cover. Dus 8 november van het jaar 86 kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stonden 7 weken in de hoogste notering nummer 11. Zometeen het Polygoonjournaal. Dan Nederlandstalige plaat van Corrie Konings. We gaan eerst naar de gebroeders Riem en Ruud de Wolf. Zij vormen de Blue Diamonds. Dit is een plaat uit 1961. Dit is

Het tweede Pinkpop binnenfestival, dat voortborduurt op het succes van Pinkpop buiten, trok ditmaal in de Maastrichtse Eurohal zo'n 5000 bezoekers, die hier onder meer kennis maakten met de Engelse New Wave groep Split Enz.

0: Via Diemoedikke hebben. Cornelia Helena Corrie Konings. Afkomstig geboren in Breda. En een Nederlands zangeres van het levenslied. Ze wordt ook wel de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. Was er al wat meer Marietje Vaas. Dan wordt het warm en koud van binnen. Ik kan niet zonder jou bestaan. Ja, ze treedt er nog steeds op. Met onder andere New Kids en Ronnie. Brownie Dutch. En ja. Ze stond in de Nederlandse top 40. Ze kwam binnen op 5 juni 1976. 9 weken erin. Hoogste notering nummer 6. En dat allemaal in de Nederlandse top 40. Ja. Leuke muziek uit het verre hitsleden. Het komt voorbij. Je hoort het hier in de Muziek Express. Zometeen David Pardon. En Isn't She Lovely uit 1977. Maar we gaan eerst naar 1985. Toen samen met de formatie Talking Heads. Kwamen binnen op 2 november 85. Tot de 10 weken in hoogste notering nummer 10. Voor het nummer Road to Nowhere. Ja, de weg naar nergens. Ja, als je naar ons blijft luisteren, dan heb ik dat soms ook wel eens, maar. Nee, dat valt wel mee. Ja. Dus de Talking Heads en Nowhere Road to Nowhere. Je hoort het hier op jouw favoriete radiostation. En dat allemaal in de Muziek Express.
1: Hier hoor je ze allemaal.
2: Allemaal.
1: De hits.
2: De hits waarvoor je radio even een stukje harder zet.
1: De Muziek Express met

Hij is de Engelse singer-songwriter en producer uit Newcastle. Hij is ook bekend van Des Pardon. Gebaseerd op de initialen van zijn eerste drie namen. David Eric Stanley. Geboren in 1948. Hij was de frontman van Strange Fox. Die begin jaren 70 werd... opgevoerd door Tony Hatch. Pardon behaalde in het midden van de jaren 70 songwrite successen. Met het schrijven van liedjes voor Sweet Sensation. Namelijk Sad Sweet Dreamer. Een nummer 1 single in Engeland. Ja. 75 bracht Pardon een album uit getiteld Snaps. Een kortstondige afdruk van Decca Records. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De muziek uit zee. Toen er nog zendschepen voor de Nederlandse kust lagen. Ja, de trouwe luisteraar weet wat ik daarmee wil zeggen. Nou, maar in ieder geval de muziek blijft. Zometeen Erik Meesie uit 1986. En zonder jou... We gaan eerst naar de mannen van The Beach Boys. Het nummer dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgebracht door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson. De teksten zijn van de hand van Wilson en Mike Love. De plaat kwam binnen op 5 november 1966. Tot de 14 weken in hoogste notering nummer 4. Dit zijn The Beach Boys en Good Vibrations.

Macy groeide op in Apeldoorn. Werd in de jaren 80 bekend als zanger en gezicht van de Nederlandstalige band Toontje Lager. Na het uiteenvallen van Toontje Lager in 86 ging hij solo. Hij bracht twee albums uit en wat enkele singles. Zijn grote succes was deze Zonder Jou. Dat op donderdag 27 februari 86 de Tros Paradeplaat werd op 3FM. Van Radio 3 toen nog genoemd. De plaat werd een grote hit en behaalde de achtste positie in de Nederlandse top 40. En, die moest ik hebben, ja. Het is een Nederpopnummer waarin de liedverteller, Macy dus, zingt dat hij niet zonder zijn geliefde kan. Het lied is een bewerking van het Duitse lied Ohne dich, Ohne dich, Ohne dich. Van München Vrijheid. Hey, het eerste uur zit erop. Dat betekent dat zo meteen uur 2 nog komt. Blijf er lekker bij. Blijf lekker luisteren naar jouw favoriete radiostation. Dan gaan we nog lekker even een uurtje knallen. En dan beginnen we met een reggae-plaat van Bob Marley uit 1984. Ik laat je achter met twee platen. Zometeen de Osmonds. En Down by the Lazy River. Maar eerst deze. 69 is dit, zijn dit de Argies. En Sugar Sugar.

0: De mooiste hits klinken hier nog een stukje beter.
1: Jeroen Jansen in de Muziek Express.
2: 1972.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

zeg het met de mooiste woorden, verpakt in een mooi liedje. Dat deed Jim Croce ook na een discussie met zijn vrouw in 1973. Met I'll Have to Say I'll Love You in a song. En hij wordt na zijn vliegtuigongeluk herinnerd als een echt mensenmens. En daarom kon hij er ook zulke mooie liedjes over schrijven. Ja, woorden, die zijn belangrijk. Hoe je ze zegt, hoe je ze brengt bij de ander. En soms, zonder woorden, zeg je ook heel erg veel. En het is altijd nog de toon die de muziek maakt, hè? En als je het even niet meer weet, zeg je het gewoon met een liedje. En deze zijn het komende uur in overvloed. Want dit is Love Waves.

Het uitgesproken stemgeluid van Paloma Faith met I Am Enough hier in Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf en het is tijd voor de Love Waves Love Story deel 1. Geen woord uit zijn mond was hem ooit te veel. Altijd een fijn gesprek en nooit een slecht woord over anderen. Hij kon er uren naar luisteren. Zijn gevoelens waren hem niet meer de baas. Want elke keer als hij hem weer zag, voelde hij de vrolijkheid weer in zijn hart. Het verlichtte hem. Zijn ogen, zijn loopje, alles aan hem intrigeerde hem. Maar zou de vriendschap om kunnen slaan naar liefde als hij wist wat ik voor hem voelde, zei hij in zichzelf.

Waves. I was as wrong as I could be to let you get away from me. Ach, je hoorde Sergio Mendes met Never Gonna Let You Go. En daarvoor ook nog Brad met Baby I'ma Want You. Ja, Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of een gedicht insturen, dan kun je mij altijd mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen voor gaan dragen. En ik heb weer een heel mooi e-mailtje binnengekregen. En die is van Mark uit Enter. Voor zijn lieve vriend Roland schrijft hij: ik voel me altijd zo gelukkig als ik bij jou ben. We hebben een lastige tijd achter de rug, maar wat zijn we hier sterk uitgekomen, zeg. Nu al 3 jaar samen en onze band wordt alsmaar sterker. En ik hoop met jou nog lang te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven. Ik hou van jou ontzettend.

0: Gently, you're in Love Waves. I'm alive.
1: Soy, soy.
2: 911, what's your emergency?
0: December 2022. Celine Dion krijgt op 56-jarige leeftijd de diagnose SPS. Een zeldzame ziekte wat staat voor Stiff Person Syndrome. Hierdoor moet ze haar aankomende Courage World Tour aflassen om zich te focussen op haar gezondheid en om haar ziekte te trotseren. Lang heeft ze gezwegen, totdat ze er eindelijk klaar voor was om de wereld te vertellen over de ziekte die haar in haar grip heeft, waar ze zo hard mee aan het strijden is.
3: I've been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before, but I'm ready now.
0: In haar documentaire I Am Celine Dion neemt ze je mee in haar dagelijks leven met SPS en hoe groot de impact is op haar persoonlijke leven en haar muziek en liedjes. En aan de buitenkant ziet ze er wel weer goed uit, maar ze gaf toe dat ze onlangs een levensgevaarlijke dosis diazepam had ingenomen om haar spieren te laten ontspannen, zodat ze weer op het podium kon staan. Een diep verlangen naar wat ze jarenlang deed, waar ze de allerbeste in is en wat ze ademt. En in haar eigen woorden vertelde ze haar fans: "This movie is my love letter to each of you." En in al haar dapperheid voor haarzelf is ze tevens een voorbeeld voor meerdere mensen die strijden naar genezing.
3: But I have to admit, it's been a struggle. I miss it so much. The people. I miss them. If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. I won't stop. I won't stop. It's

0: Mendes en Wonder, hoe powerful. En daarvoor die Celine Dion met het prachtige nieuwe nummer Ashes. En we hopen dat Celine Dion nog lang kan blijven zingen. Dat ze haar stem nog mooi kan blijven gebruiken. Ondanks alles. Het is even weer een klein momentje van rust. En eigenlijk is dat soms wel eens heel erg nodig als je last hebt van onrustige gedachten. En hoe kom je die dan te boven? Nou, daar wil ik het even over hebben. Want ja, we hebben allemaal last van onrustige gedachten. Als je wilt slapen, als je wilt ontspannen in de tuin bijvoorbeeld of onder de douche. Ja, je wordt er gek van soms, hè? En hoe zet je die gedachtenstroom nou stil? Wees gewoon lief voor jezelf. Hoe meer je jezelf namelijk veroordeelt omdat je te veel denkt, des te meer negatieve gedachten je gaat genereren. Alsof je het nog niet druk genoeg hebt, hè, daar in die bovenkamer van je. Beschouw jezelf gewoon als een strak blauwe lucht, bijvoorbeeld. Ja, een strak blauwe lucht waar wolken aan voorbij drijven. Jij bent dan de lucht, altijd blauw, altijd op dezelfde plek, altijd aanwezig. En de wolken, je raadt het al, dat zijn je gedachten, die drijven voorbij. En soms is er geen wolkje aan de lucht, hè. En soms zijn het er zoveel dat het gewoon onweert. En de lucht is namelijk veel groter dan de wolken. En de wolken die drijven er gewoon in rond. Maar ze zijn niet de blauwe lucht. Niet zoals jij niet je gedachten bent. Kijk, daar moeten we even over nadenken. En zoek even gewoon naar wat afleiding. Concentreer je op je ademhaling of tel gewoon eventjes mee.
1: Breathe in.
0: En luister naar fijne muziek. En dat je ratelende gedachten gaan wegvloeien.
1: Breathe out.
0: En dan is het eindelijk tijd voor rust.

Er groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Toch wel veel te vroeg van ons heen gegaan. Michael Jackson en Gone Too Soon. En daarvoor hoorde je Rachel Platten met Bad Thoughts hier in Love Waves. En dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Samen gezellig aan een drankje. Opnieuw vlogen de uren weer voorbij. Het gaat allemaal zo vanzelf, alsof het nooit anders is geweest. Vurig wilde hij hem zeggen wat hij voor hem voelde, maar durfde het niet. Midden in zijn verhaal pakte hij opeens zijn hand. Hij keek wat geschrokken. Beiden vielen ze even stil en keken elkaar in stilte aan. Ik weet al lang wat jij voor mij voelt, zei hij. En geloof mij, het is 100% wederzijds.

Wat een dijk van een stem, hè? Teddy Swims met Tell Me. En alle liedjes gaan over de liefde. Daarvoor die Morning van Al Jarreau. Dit is Love Waves, ik ben Ilse de Graaf. En ik heb nog een heel mooi gedichtje, speciaal voor jou. Wanneer ik jou aankijk, lees jij elk ongesproken woord. Zonder enige gebaren zie je mij zoals het hoort. Tussen de komma's en de punten zijn we samen één geheel. We zijn gelijk, altijd samen. We zijn beide evenveel.

De Bob Marley-kenners herkennen dit direct natuurlijk. Waiting in Vain van Ushuaïa. Dit is Love Waves, ik ben Ilse de Graaf. En dit is nog een mooie van John Mayer en Carry Me Away.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Een lied krijgt pas echt betekenis op het moment dat iemand zich erin herkent. Tot die tijd zijn het woorden, akkoorden en een melodie. Maar voeg je eigen herinneringen toe, dan ontstaat er iets dat alleen voor jou bestaat. Misschien is dat waarom twee mensen naar hetzelfde nummer kunnen luisteren en toch allebei een ander verhaal horen.

Soms hoor je een nummer op precies het juiste moment. Niet omdat het speciaal voor jou geschreven is, maar omdat de woorden ineens passen. Alsof iemand ver weg een gedachte heeft voor woord die al een tijd bij je leefde. Dat gevoel kun je niet plannen en ook niet vasthouden. Je kunt het alleen herkennen wanneer het voorbij komt. Cool.

Muziek heeft geen vaste betekenis. Hoe persoonlijk een lied ook geschreven kan zijn. De maker geeft er iets van zichzelf aan mee, maar de luisteraar maakt het af. Zo ontstaat er tussen die twee een verhaal dat niemand anders precies al kent. Misschien is dat wel de meest bijzondere samenwerking die er bestaat. Een ontmoeting zonder dat je elkaar ooit hoeft te kennen.

Sommige nummers laten zich niet meteen helemaal horen. Je kent de melodie, maar pas later valt een zin je werkelijk op. Dan blijkt er ineens iets in te zitten wat al die tijd op je wachtte.

Niet als een perfecte kopie van vroeger, maar als een gevoel dat terugkeert. Je bent even weer bij dat moment, zonder dat de tijd werkelijk teruggaat. En daarna klinkt datzelfde lied nooit.

Er is moed voor nodig om een lied klein te houden. Niet iedere emotie hoeft groter gemaakt te worden om gevoeld te worden. Juist wanneer een artiest iets durft weg te laten, ontstaat er ruimte. En die ruimte kan meer vertellen dan 1000 woorden.

Een goed lied probeert je niet te overtuigen van wat je moet voelen. Het legt iets voor je neer en vertrouwt erop dat jij er zelf iets in vindt.

Misschien herken je verdriet. Misschien hoop. Misschien helemaal niets van jezelf. Ook dat is goed, want luisteren hoeft niet altijd persoonlijk te worden. Soms is een mooi lied gewoon een mooi lied.

We zijn aan het einde gekomen van deze reis door de muziek. Wat er bij je is binnengekomen, neem je vanzelf mee en de rest mag hier blijven. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

1978 was Champagne en Light Up My Eyes. Een van die groepen die destijds in de jaren 87, dankzij een producer, de een na de andere hit scoorde. En Champagne was een van die groepen zoals Babe en Love. Doors D en de Pins en zo waren er nog een paar. Niet te vergeten de Dolly Dots. En dat was altijd wel leuke muziekjes eigenlijk. Een beetje in het ABBA-repertoire, zeg maar zo. Welkom bij Cindy, mijn naam is Perry Tilman en ik ga voor jou draaien Kenny Loggins. Uit 1980 en This Is It.

Kenny Loggins in 1980, mooie tijd terug alweer. This is it, maar het klinkt nog steeds even lekker. Muziek van Belinda Carlisle, die is er met Get Together.

Linda Carlisle en Get Together in 2025. En dieren die, het, die altijd voorbij je komen en die altijd blij met je zijn. Dat zijn natuurlijk bijvoorbeeld katten zijn dat en honden. Als ze maar hun eten krijgen, dan zijn ze blij. Hier is AC Katie en It's 4 o'clock.

1975, de groep Holland en Magic Mary. Voor mij hebben ze maar één hit gehad. Met deze plaat dus. En verder hebben we nooit meer iets van ze gehoord. Muziek uit 1968 van The Casuals. Hier zijn ze met Toy.

in square stereo worden de groep The Casuals en uit 1968 Toy. Waar jongens ook lekker veel dynamiek heeft meegekregen dat hij wat lekker de klinkt, zeg maar zo. Een plaat uit 1969 van de Poppy Family. Dat bestond uit het echtpaar Susan en Terry Jacks. Maar luister nou, Which Way You're Going, Billy.

prachtige hit van de Poppy Family. In 1969 een hit in Nederland. Groep uit Canada. En ze zijn 6 jaar getrouwd geweest toen gingen ze scheiden. Hebben solo hebben ze allerlei dingen gedaan. En Terry Jackson had nog een hit in Nederland met Seasons in the Sun. En de treitenschrijf van deze week is voor Morte Mia. Deze keer hebben ze een andere zangeres, Federica Lana. We luisteren naar Running Up That Hill. Cindy.

Champagne in 1977 en The Air That I Breathe. Je vindt op de cd van Champagne, uiteraard in 1977. Dit is Melissa Smilda uit Groningen en de nummer 1 voor mij.

Melissa Smilda, nummer 1 voor mij. Een vrije plaat van deze dame. Het najaar van 2024. We doen nog even een zomersplaatje voordat we de deur van de zomer gaan sluiten. Hier is La Chica. En hoe verrassend. We hebben onze

Chica was dat met La Chica uit 1981. Een plaat uit 1993 die ik altijd heel erg graag draai. Vooral als het moment daar is dat inderdaad de deur van de zomer zachtjes gesloten kan worden. Ik vind dat een hele fijne tijd altijd.

Een van de meest iconische nummers van Dusty Springfield kreeg een Nederlandstalige bewerking van Astrid Eliza. In de video deed ze dat met het Vroninger Schip in de onmiddellijke nabijheid. Prachtig mooi gedaan. 1993 was dat. Ik sluit zacht de deur van de zomer. Muziek van de Bluebeds. Zij brengen het wel, maar het is niet van hun. Het is namelijk een medley van Dusty Springfield nummers. 2016. Het kan sprake zijn dat het een klein beetje minder fraai klinkt, omdat het een soort van veldopname is. Maar het is wel leuk om eens te horen hoe dat dan klinkt.

0: Worden de Blue Bats. Ze speelden en ze zongen live.
1: Dankjewel.
0: Door een deel uit hun optredens. Dusty Springfield medley was dit. En dat hebben ze bijzonder goed gedaan. En hier is Dusty zelf. Met de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this?

sex every time I wake up. Are you even real? Ik durf het niet te zeggen, maar hij heeft het in ieder geval gevraagd aan degene die het betrof. Struikel over de naam. Kylie Cantrell, with your Illit. See you tonight.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.